Tjenja vrogen met zakken bestreed. Een plotitje program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een program voor zich wie op die vrogen en te gronden wat je aan